En ook kalisch als schouwspeler. En hij is ook nog bekend, ook uit het Fernsehen. Ober, hij spelt ook bij Hoftheater, zum Beispiel mehr bij Marie Celeste. Ja, yeah, en ook kalisch als ook Geschichtenfinder. Tut mir jongen und Grünschool Erlands, weil hij hem ganz anders gierse Geschichten uitink, a Fantasie wordt nien grenzart. Musik en schongen hier die Okto, Dani Wenstei, en jüngteils August, nur richtig Tukluk Fjauer, in und Hoftheater Söller Rhein.

En ook kalisch als schauspeller aan. Hij is ook groot bekend, ook uit het Fernsehen. Ober, hij spelt ook bij Hoftheater, zum Beispiel mee bij Marie Celeste. Ja, aan en ook kalisch als ook Geschichtenfinder. Tot mijn jongen en Grundschool-Erlands, weil hij hem ganz anders geeft, Geschichten uitdenkt, een Fantasie wordt nie een grens hat. Musik en Schongen hier die Okto, Dani Wenstey en Jüngteins August, Nuri Tetoklopfjauer, in und Hoftheater Söller Rhein.